and the sun goes down. The racket goes round and round. Dat was Bill Haley and the Settlemen met Sundown Boogie uit 1952. Also voor zijn de grootste doorbroek uit 1954-55 met Rock Around the Clock. Bill Haley bereids eind de 40er, aanvang 50er jaren aangevangen. In de halve regionale underground hillbilly scene in de gegend rond Philadelphia. Want Sundown Boogie of SX Records. Waar al zo voor zijn grote doegbroeg eingespeeld. Of SX Records in de Philadelphia regioen. Oké, we gaan jetzt richting New Orleans, Louisiana. Waar de maals Frankie Ford een grote hit recording had met She Cruise. Frankie Ford, She Cruise in deze summertime special bij ons in de Rocking 50s.

Richie Valens, La Bamba. Oké, okay, we gaan nog een ruk richting de country hillbilly scene, Houston, Texas, in die funzige jaren. Met Eddie Nowak, hij had hem als vele zeer goede hillbilly uptempo songs voor dat Starday label van Jack Starnes en Pappy Daly. Want die nächste track heb ik originale mijn platte samenlong. Dat hier thuis 1960, want is de een song over zonnebloemen, de Sunflower Song. Hier is Eddie Nowak.

0: Vacation's over, back to school again. De Ashwa Lou Josie of Chess Records in Chicago. Natuurlijk, Chess Records, waar een platenlabel. In eerste linie bekend natuurlijk als blueslabel en R&B, rhythm and blues platen. Maar ook in die funzige jaren extreem veel zeer goede rockabilly music of Chess Records van de producer Leonard Chess. Okay, schau mal, was habe ich jetzt hier in dieser Summertime Rocking 50s Special? Bobby Darin, Splish Splash!
1: Splish Splash, I was taking a bath.

De sommer van 1966, dat is waar, Jimmy Coe met de Summertime Symphony. Ja, de meest bekende Summertime Rock'n'Roll song uit die 50e jaren is onbelijkt natuurlijk. Eddie Cochran met de Summertime Blues, 1958.

0: Luis Prima, Nacho 56, Buena Sera. Oké, we gaan eens barbecuen at Black Eyed Joe's met Little Jimmy Dickens.
1: I got some

Zo, daar waren de totale collector item sammler rariteit. Heute bij ons in deze summertime special, bij ons in de Racking 50s. Dat was een extreem zeldzame rariteit van Ginny Christie met Earl Durant en de Blue Sky Boys. En deze single, Sunshine, wurde damals 1958 veröffentlicht op dat kleine lokale Blue Sky Label in dat kleine dorf St. Cloud, irgendwo in Florida. Ik heb het nog niet genau gecheckt, wo das gelegen ist, St. Cloud, Florida. Eine extrem seltene Rarität in diese Summertime Special. Noch einmal eine Summertime Rock'n'Roller bei uns in the Rocking 50s. Rice Porter haben wir jetzt hier with the Counts. Beach of Love.